Maar ik heb een kale leven in die belasten met kale. Ik ga naar bed. En andere, ik heb die wen net. Weet je nou in katakele kale man tarom. Men als kam zit de kalade. Melo ke hem motema. Badulen, lerangana.